of niks. Brekka van Balmain. Brekka van Balmain. Brekka van Balmain. Hey, 100 flessen, dat is zo gezegd. Moord van dood toen net pak die champagne. Het is je vrouwtje, ze doet vies bij mij. Je gaat niet halen, dus blijf liever thuis. Ben de flyest in of Paul